stars in their eyes.

Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Vlaamse Ardenne 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
2: Goeienacht.

0: Kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse ordenen in.
1: Goeienacht.

0: goeie nacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.
2: Yeah. Can you feel it?

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Antenne 1.
1: Goedemorgen.

Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. We're going to dance. We're going to dance. And have some

0: Basics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goedemorgen.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je afval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groen afval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: De politie van de Zone Vlaamse Ardennen waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politieagenten. In Ruijen is de bouw gestart van een gigantisch batterijpark op de site van de oude elektriciteitscentrale. En het Viertelcomité in Ronse neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met in het oosten tijdelijk nog wat motregen. Er is ook kans op enkele buitjes in het westen. In de loop van de dag verschijnen er meer en meer stapel. Is er overal kans op enkele lokale buitjes. Het wordt 16 graden.
0: Ludo Daalman.

0: het nieuws uit Kio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

In Ruijen is de bouw gestart van een gigantisch batterijpark op de site van de oude elektriciteitscentrale. Vier energiebedrijven bouwen er een installatiecapaciteit van zowat 60.000 thuisbatterijen. Het batterijpark moet

helpen om pieken en dalen op het elektriciteitsnet op te vangen door stroom op te slaan en later opnieuw vrij te geven. De batterijen zouden in het najaar 2027 operationeel moeten zijn.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor. Stora verhuurt nieuwe praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen maar te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
2: Voor politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
4: De middelen van de actie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Delen gaat er bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
2: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Horm in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales, de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Arcano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Al versnelling hoger.
5: In Ruijen is de bouw gestart van een gigantisch batterijpark op de site van de oude elektriciteitscentrale. De politie van de zone Vlaamse Ardennen waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politieagenten. En het Virtelcomité in Ronsen neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen.
0: Ludo Daalman.

wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speel. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Maar we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zegt sneller als je alles doet alleen man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan.

In Ruijen is de bouw gestart van een gigantisch batterijpark op de site van de oude elektriciteitscentrale. Vier energiebedrijven bouwen locatie met een opslagcapaciteit van zowat 60.000 thuisbatterijen. Het batterijpark moet helpen om pieken en dalen op het elektriciteitsnet op te vangen door stroom op te slaan opnieuw vrij te geven. De batterijen zouden in het najaar van 2027 operationeel moeten zijn.

0: Kopen. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronsen aan de César Snoeklaan Oudenaarde, aan de Westerring Retail Park N60.
1: Ra, ra, ra. Raad wat ik wil.
2: Iets voor in de tuin. Of voor in de keuken.
1: Het is voor de kleine.
2: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
1: BTW. We gaan zot doen.
3: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
3: Voorwaarden op europoint.be.
6: Vlaamse Antenne 1.

soul feeling.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt, puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een plek krijgt.
1: In Ruijen is de bouw gestart van een gigantisch batterijpark op de site van de oude elektriciteitscentrale. De politie van de zone Vlaamse Ardennen waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politieagenten. En het MIT in Ronsen neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met in het oosten tijd nog wat motregen. Er is ook kans op enkele buitjes in het westen. In de loop van de dag verschijnen er meer en meer lokale buitjes. Het wordt 10 graden.
0: Ludo Daalman.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

politie van de zone Vlaamse Ardennen waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politieagenten. Verschillende inwoners kregen woensdag telefoontjes van nepagenten die hun vertrouwden binnen. De politie benadrukt dat je nooit persoonlijke gegevens mag doorgeven of ingaan op verdachte afspraken. Wie verdachte telefoons of situaties opmerkt, belt best meteen naar het noodnummer 101.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak in je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora, we store, we handle. Yeah.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Alleen maar hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Rieten 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
3: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
2: Rijlessen voor automatisch schaken duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht. En dat is een record. Jorent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
4: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat er bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
2: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode. Daarna wat bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
0: Het Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.
5: In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruikte actieve kool opslaan in de oude Santosfabriek. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. En de eerste jobbeurs van Campus Glorieux Secundair in Ronsen heeft zo'n 200 bezoekers gelokt.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Ra, ra, ra. Raad wat ik wil.
2: Iets voor in de tuin. Of voor in de keuken.
1: Het is voor de kleine.
2: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
1: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
3: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
3: Voorwaarden op europoint.be.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oude.

0: Just. Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.

0: je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: knallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruik de kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's beperkt en zouden er gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markedal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markedal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling Retailpark N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30.

0: Staten.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Brugge kaas, 170 gram. Alle varianten combineren mogelijk. Tweede gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: de schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fok, maar is dat niet goed?

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachter gaat

0: vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruik de kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's beperkt en zouden er gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alle stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

0: Dag mamakje.
1: Dag
0: schatje. Hoe is het?
1: Ça va, goed, dank je.
0: Ja?
1: Ça va, goed, ben genezen. Wow.
0: Het
1: is
0: een goede
1: dag,
0: het
1: is
0: een regen,
1: de zon schijnt, dus top.
0: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
0: Wat dan?
1: Ik ook, hè. I love you.
0: Oh, ha,
2: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be. Minder praten, meer platen.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaardebaan.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Ra, raad wat ik wil.
2: Iets voor in de tuin of voor in de keuken.
1: Het is voor de kleine.
2: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
1: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
3: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
3: Voorwaarden op europoint.be.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
2: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
1: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
1: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
1: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling.

wel van jou, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Altijd waar voor je geld.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.

weken in de tuin of aan de woonadres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: In 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak niet. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Albert Heijn, frambozen en blauwe bessen. Combineren mogelijk, tweede gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Goedemiddag.

0: Amsterdam 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
4: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbij gekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Want je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
3: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
5: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld

0: zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
1: Om 14:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakten de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
2: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
1: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
3: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
1: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Centrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 79.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Tara, raad wat ik wil.
1: Iets voor in de tuin of voor in de keuken.
0: Het is voor de kleine.
1: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
0: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
2: Bid bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW cadeau op bijna alles.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
2: Voorwaarden op europoint.be.

0: Bruggekaas, 70 gram. Alle varianten combineren mogelijk. Tweede gratis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60. Vlaamse Antenne 1.

0: Zout@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De gouverneur van Oost-Vlaanderen bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstroom. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruikte kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's beperkt en zouden er gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen. Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen.
1: Eén versnelling hoger.

0: Minder praten, meer platen.
1: 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaatsafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulier standige, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Minder praten, meer platen.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan is Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vast. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.
3: Bij Ardennen 1.

0: en digitaal. Ardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: In Oudenaarde wil het gebruik de kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachter en de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. Oost-Vlaanderen Carina van Kouter bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al vijf wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter 18 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Ardenne 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en onla.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Disco X on the

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Wel ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Lara, raad wat ik wil.
1: Iets voor in de tuin of voor in de keuken.
0: Het is voor de kleine.
1: Alles, zeg het gewoon.
0: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
2: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
2: Voorwaarden op europoint.be.
5: Vlaamse Ardennen 1. Goedemiddag.
6: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: aubergijn, frambozen en blauwe bessen. Combineren mogelijk, twis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retail Park N60.
2: Ruimse Ardennen.

0: Vlaams Artenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark in Zestigarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Gouter, bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanderoverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruik de kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's beperkt en zouden er gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Gouter, bracht een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen. Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en er kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

Gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling. Retail Park N60. Vlaamse Antenne 1.

0: weken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weekbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
3: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nauw op gevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
2: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
4: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
2: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. En Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
5: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. En ook van genieten. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan. En het was super van iedereen.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennet.
0: Eén versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Tara, raad wat ik wil.
1: Iets voor offer in de keuken.
0: Het is voor de kleine.
1: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
0: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
2: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
2: Voorwaarden op europoint.be.
5: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met enkele opklaringen en in de namiddag kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt 18 graden.

0: Georgina, 1,5 liter flessen, 2 gratis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeplaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Volkswagen Hits en Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
3: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij in goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
2: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
4: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
2: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
5: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
2: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

In Oudenaarde wil het bedrijf Desotec gebruikte kool opslaan in de oude Santosfabriek in de Galgenstraat. Het gaat om een opslagplaats voor afvalstoffen uit industriële filtersystemen met een capaciteit tot ruim 16.000 ton in afgesloten loodsen. Volgens het bedrijf blijven de milieurisico's beperkt en zouden er gemiddeld maar enkele vrachtwagens per dag langskomen. De stad organiseert vrijdagavond een infovergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het administratief centrum Maagdendalen.

0: Rijn, Oudenaarde en Ronsen. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, bracht een werkbezoek aan Markedal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen.

tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt. Vlaamse Aardenen 1. Vandaag in 50 minuten.

Verstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051-817-817. Stora. We store. We handle. We care. Vlaamse Antenne 1.

van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouterbracht, een werkbezoek aan Markendal om te luisteren naar de bezorgdheden van het gemeentebestuur. Burgemeester Joris Nachtergale vroeg vooral aandacht voor de aanhoudende wateroverlast en het uitblijven van waterspaarbekkens waar de gemeente al 15 jaar op wacht. Volgens Nachtergale kan de gouverneur als een megafoon helpen om de problemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens het overleg werd ook gesproken over een mogelijke noodprocedure om sneller te kunnen ingrijpen bij zware overstromingen.

0: 106.3. Wereldwijd en digitaal via VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

Friday night, everyone.

Albertijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Tara, raad wat ik wil.
1: Iets voor in de tuin of voor in de keuken.
0: Het is voor de kleine.
1: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
0: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
2: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
2: Voorwaarden op europoint.be.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Goeie avond.
7: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Oetker Big American Pizza's, alle varianten en combineren mogelijk? Tweede gratis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retail Park N60.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Hits and Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Sometimes.

0: gaan.
1: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
0: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedenavond.

0: Rara, raad wat ik wil.
1: Iets voor in de tuin of voor in de keuken.
0: Het is voor de kleine.
1: Hier vind je alles. Zeg het gewoon.
0: En nu zonder BTW. We gaan zot doen.
2: BTW-actie bij Europoint. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei krijg je de BTW-cadeau op bijna alles.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
2: Voorwaarden op europoint.be.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: tussenardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Antenne 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Wereldwijd en digitaal via VlaamseAardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
3: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
5: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat je orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort anti-roest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
3: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Goeienacht.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.3. Wereldwijd en digitaal via VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
3: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
5: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat je orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort anti-roest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
3: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste.